dat Jesus Christus de Heer is, die een dag wordt over de ganze wereld regeren. Hij wordt ook de rechter zinnen. Vriend, wanneer profetie studeren als niet andere deed, wanneer we dat niet zien dat Jesus Christus de Heer is, dan zullen we dat niet studeren, maar we dat onerkennen kennen. Nu, we worden dat nächste Mal in dat achte Kapitel in Daniel zinnen, en ik wil hier een beetje een grondlage voor dat. Dit is dat Kapitel, wo dat beschreven is, wo Daniel een Schopsbak en een Kassebak zag, en wo dat te doen heeft met nog één kleine Huren. Dit is ook een zeer wichtig Kapitel, en dat is buchstäblich erfeld worden. Dat is een probleem te zonen die niet in Wundertekens leven. Wils dat zo buchstäblich erfeld is, denken die Friesenje Predjas, dat het niet mogelijk is dat Daniel dat had kunnen doorschrijven in zijn tijd. We weten dat profetie doorschrijven is een buitennatuurlijke ding en kan bloos passeren wanneer God dat geeft. Maar zo'n die niet een buitennatuurlijke leven, moeten dan proberen een andere uitleiding ver te brengen. Ik heb ook een gewonderd hoe dat komt dat mensen niet willen een buitennatuurlijke leven. Wat is de methode dat zo schwer is, dat aan te nemen? De enige antwoord die ik heb, is dat de zoten doorhingen is. Wanneer we een buitennatuurlijke leven, dan moeten we ook onerkennen dat door een God is, die fähigheid heeft in de toekomst in te checken, zo'n dat we niet hebben. En wij mensen zijn zo stolt, zo schrikkelijk stolt, en denken dat wij dat schlechtste zijn in de ganze wereld al. En weten niet, hoe weinig we weten. Nu in dat achte Kapitel, de eerste 14 Vers, is dat beschreven van dem Schopsbak en de Kassebak. En daar is dan veel dat passiert. En dat fangt aan in den 8. Vers, maar den 14. Vers. Dan die Erklärung fangt aan in den 15. Vers, en dat geht dan durch den 27. Vers. Also wel wie een Betit nemen voor dit als een Einleitung. Daar is eerstens de Schopsbak met twee Hirnen, die niet overeen zijn. En de Kassebak met bloos één Huren tussen zijn ogen. Dat geeft ons een genevend beeld van wat daar passiert tussen de tweede en derde welt Chinese Rijks en den strijd tussen westelijke en oostelijke nationen. Dat weer wat wichtig en dat oostelijke en westelijke van Europa. Dat weer dat Rijk van de Medo-Perzen en dan dat Rijk van dat Mazedonien richten. En wie worden hier waarde en klein het horen zijn. Dat poort is al erveld in de Antiochenes Epiphanes. Wie worden dat zijn, want wie worden bad door zijn. Dat is al erveld worden. Daar is nog wat dat interessant is. En wanneer dat vielleicht ook niet wat met ons te doen heeft, en vielleicht ook niet wichtig is voor ons, doch is dat waar de zoon dat erveld wordt, en zeer wichtig weer voor die tijd, als dat geschreven weer. Van dat tweede Kapitel en de vierde Vers, bedenkt dit laatste Kapitel, dat zevende, is dat niet in Hebräisch geschreven, want Daniel ook Hebräisch weer. Leven is dat in de spraak, die dan gebruikt wordt in dat land bij Babylon, en dat weer de Syriac spraak tot die tijd. Nu, en dat schreven, zoals dat dan weer, in dat achte Kapitel schrift Daniel waarde en de Hebräische spraak, en dat maakt dit zeer interessant. Wie houden ons je dan en al dit tot de plattische spraak? Dus wie verstaan niet Hebräisch en niet Syriac? Maar dat is interessant, wils de Syriac spraak weer dan eindelijk de Welt spraak. Wat we hier gezien hebben, wordt doorgeschreven in de Weltspraak van deze vier grote Welt Chinese Rijks. We worden hier nu ook einzelne zijn, dat nächste Mal waar we zijn hoe dem Alexander zijn grote Rijk in vier delen gedeeld wordt. En dat had een deel te doen met Israël, zeg maar. We worden ook zijn hoe dat Medo-Perse Chinese Rijk vernicht wordt en hoe dat passiert. Vader, dit is wichtig, wil dat ook met dat volk Israël te doen hebben. Also meer dat nächste Mal, maar dan Gottes Segen, mijn vrienden.

0: The clock is 8.
1: Welkom bij ons Bibelstudienprogramm. Neem deine Bibel en fang einmal Salz uit, wo Gott de Haar is.
2: Ik ben Bill Taylor en Ram de Stash bij mij, zet mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
3: In 1. Korinther fing wie Trouble en Spaulung in de Kerk. Paulus sien rood as in Schädi für Christus.

dat het vandaagse program kunt ten zijn gewaast is. En je wat niet uit de Bijbel leren kunnen. Nu, voor afschrijving van jund en wens jund God zijn en rijtje zijn. Afvaardig heren.

0: The clock is 8. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
1: Welkom to ons Bibelstudienprogramm. Neem deine Bibel en fang einmal Salz uit, wo Gott de Haar is.
2: Ik ben Bill Taylor en daarom de stash bij mij is dat mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
3: In 1. Korinthe fing wie Trouble en Spolung in de kerk. Paulus sien rood as en Shady vir Christus.